0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponnen. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in Lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokzijde haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaien en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Pannen. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Het was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokzijde haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherp in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deemstad. Deemstad. Ja, radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 6:00.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: Bijna de volledige Metselstraat in Vissenaken krijgt een nieuwe laag asfalt deze week. Het wegdek zat vol putten en dat is niet veilig voor kinderen die de route gebruiken om naar school in de buurt te fietsen. De Metselstraat in Vissenaken wordt deze week dus afgesloten. Het verkeer volgt een omweg via de Diestensteenweg. De werken gebeuren in afwachting van een volledige heraanleg van de straat. En dat gebeurt eind van deze legislatuur. Ook in de Kumtichstraat komen er eind augustus werken aan. Het voetpad wordt daar breder gemaakt, zodat het zebrapad beter zichtbaar wordt en de schoolkinderen veiliger kunnen oversteken. De helft van de aangevraagde trajectcontroles door de gemeentebesturen voor gewestwegen in Limburg wordt afgewezen. Het agentschap Wegen en Verkeer kijkt naar de ernst van de ongevallen en of er structureel te hard gereden wordt. Vaak krijgen de gemeentebesturen dan een niet, terwijl ze de situatie goed kennen en juist dodelijke verkeersslachtoffers op vraag van de buurtbewoners willen voorkomen. Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, weerlegt de kritiek dat het om een verdienmodel gaat. Kort na de installatie loopt het aantal boetes al snel terug, met 35% tot 50% klinkt het.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat melden de veiligheidsdiensten. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Maar hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden de lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journalist Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het best geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.

ik zou zelfs meer zeggen, het is al begonnen. Een applausje, dat mag, maar ik heb liever toch dat ik u een stortingsborderel mag laten geworden voor een bedrag over te schrijven. Hè? Ja, maar dat is interessanter.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475-4156-09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De René op Radio Demerstad. Are you ready for loving me? Loopt u nog in uw nachtjapon? Oh nee, ik zie het. U bent zoals uw hond. U loopt gewoon poedelnaakt. Oh, maar dat is interessant, hè?

El Mundo Bailando met Bella Perez. En dit zijn voor ons, de oude garde, jeugdherinneringen aan de zeezender Radio Mi Amigo. Want dit is een oude Mi Amigo's lieveling. Girl, You Gotta Slow Down van Shabby Tiger.

Uit de dagen toen de rock and roll zo ongeveer werd uitgevonden. 1961, Connie Francis en Stupid Cupid. Donderdag om 1 uur herdenkt het gemeentebestuur van Glabbeek de crash van een Britse bommenwerper in Zuurbemde met een bloemenhulde en de inhuldiging van een herdenkingsbord met QR-code. Zaterdag om 3 uur verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een gratis bijjaarconcert. Hij brengt een regenboog van het Fries volkslied tot Vlaamse slagers. En van volgende week maandag, de 10e, tot en met vrijdag 14 augustus... strijkt Plein op Wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich begeleid... en gratis uitleven met sport en spelmateriaal. Maandag is dat vanaf 13 uur en de andere dagen al vanaf 9 uur in de ochtend.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Kletskop, de sensuele kletskop Errol Brown en Hot Chocolate en You Sexy Thing. Misschien zou dat in de toekomst kunnen dat dit sexy thing hier door het drukke verkeer niet is op tijd geraakt. Dan gaat u vermoedelijk dit horen.
1: Dit is het automatisch aanspreekapparaat van Rudy van Vlaanderen.
0: Voilà.
1: Hebt u graag een grappige opmerking, druk dan 1.
0: Voilà, ja.
1: Verkiest u meer ernstige en interessante praat, druk dan 2.
0: Dat kan ook, ja.
1: Hebt u in het vervolg liever niets meer met hem te maken, druk dan 3. Hebt u graag al deze uitleg in het Engels, installeer dan de Rudy van Vlaanderen app. Deze is ook verkrijgbaar in het Duits, het Frans en het Arabisch.
0: Ja, want ik moet een beetje mee zijn met mijn tijd.

Free van Steve Winwood in het Festival der Vloemingen. En dan is er ook een liedje voor de grote groep van mensen die zich niet bewust zijn van het feit dat het eigenlijk voor hen is. Het liedje

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zomer.

Als zich nog nooit had ze zoiets meegemaakt, hè? Never knew love like this before. Stephanie Mills, het wordt 8:00. Hier, Radio Demerstad en Al Jarreau. Boogie Down the Nation.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
4: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
3: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leeflooners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren. Hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.
6: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: Zo'n 300 mensen moesten al geëvacueerd worden. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: oude piano moet dringend gestemd worden. Want anders ga ik dus vals blijven zingen. Hè? Weet er overigens nog iemand de dag dat ik een Beach Boy geworden was? Ja, maar dat durfde ik thuis niet te gaan zeggen, hoor.
1: Een exotische vrucht van over het water.
2: Look out, he became a Beach Boy.
3: This is the way, this is the way. I always dreamed it would be.

0: Als daar een dolfijn is, dan moet ik dringend bellen naar Gaia. Want dat soort dingen kunnen we niet zomaar toelaten. Hallo?
1: Hallo?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo?

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Your body, uw lichaam, u mag het ontbloten. Het is ook vandaag weer mooi weer, dat we er ook iets aan hebben, hè, zeg. Michael Zegerband, Let's All Chant op Radio Demerstad. We zitten in Hotel Paradiso met Luc van Kessel.

0: Ben Vlaanderen.
1: Een exotische vrucht van over het water.
2: In het kader van de food pairing pairen wij dit met een Dame Blanche. Voorlopig is het nog een jong meisje, is het een Fille Blanche. Maar nog een paar hete zomers en dat komt allemaal in.

0: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Dit is hem. Radio Dinsdag.

allemaal verknocht aan u, zegt ze. Dat is goed, dat is fijn, dat is uitstekend voor de luistercijfers. Olivia Newton-John. Morgen om 9 uur in de ochtend vertrekt aan de Arenberg in Aarschot een gratis troostwandeling. Zondag om 3 uur vindt in het centrum van Kortenaken een dorpelingenkoers plaats. Enkel inwoners van Groot Kortenaken of leden van een wielerclub uit Kortenaken kunnen daaraan deelnemen. Dat is zonde, hè? Ik als geweldige fan van Kortenaken en als wielertoerist dat ik daar niet mag aan meedoen. Ik hoop dat ze nog snel een uitzondering maken, want nee, maar dat stuit mij tegen de borst, hè. En momenteel zijn abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website. Wie dat voor 31 augustus doet, maakt kans op 1 van de 10 gratis abonnementen. Fox de Fox. De vossen zijn op jacht. Gevaarlijke beesten en stinken, hè, jongens. Oh, die vossen. The Precious Little Diamond op Radio Demerstad. Issa, zet Issa.

Rock. Lang leven de moeder, viva la mama, Eduardo Bennato. En het gaat niet slecht hoor met de mama's. Ik was recent nog in een bejaardentehuis en ik stelde vast dat 70% van de bewoners daar vrouwen zijn. Het is vooral de blanke cisman die het niet overleeft, het verhaal. Ja, maar het is wel waar, hè? Dit is Incognito op Radio Demen. Don't you worry about

0: gewerkt worden? Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winner.

0: resultaat, abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: neemt iets mee op. Peter Schreiber en Nooit meer verliefd. Dat is minder, hè? Dat is, ja, ik weet het niet. Dat zou zonde zijn dat de prikkel van de voortplanting helemaal zou verdwenen zijn. Dat vind ik jammer.
1: Stop. We gaan ermee stoppen voor vandaag. Ik heb er dorst van gekregen.
0: Maar wacht. Ik ga met u mee, want ik zit ook met een verschrikkelijke dorst. Hè. We doen nog Bryan Adams en Run to You. En de rest, dat moet wachten tot morgenochtend 7 uur. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
4: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
3: Ons land beleidt er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lachaert van Anders heeft opgevraagd.
5: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
3: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leeflooners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
6: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het best geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6.000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5.500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan 20 miljard dollar aan schade aangericht. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.

0: van bij ons met de stem van Wijlen Lux Smets. Fred Becky zat er nog bij en Sophie Verbrugge Trinity was dat. Goedemorgen.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: Dankjewel Rudy voor het festival van deze morgen. Vandaag bekende koppen en bekende namen op de verjaardagskalender zie ik. Meghan Markle wordt 45 vandaag en Barack Obama 65. Voor alle anderen die jarig zijn op deze 4 augustus, van harte gefeliciteerd.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160. Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

In datzelfde jaar stond hij 2 keer hoog in de hitparade. 1 keer met Young Turks Be Free Tonight en net daarvoor met Tonight I'm Yours. 1981 was dat, Rod Stewart. Classics at work, tips weeks. Vandaag verhalen op de werkvloer over kerken die ingezet worden om mensen op te vangen die het te warm hebben deze dagen. Sint-Truiden, Heers en Tongeren, Borgloon, die hebben afspraken gemaakt. Ze willen het zwaar verkeer weren uit de dorpskernen. En Hasselt is aan de aftelling begonnen naar Pukkelpop.

Het kan allemaal toevallig geweest zijn. Ja, dat weten we niet exact. Maar het kan ook per ongeluk gebeurd zijn. In datzelfde jaar, op hetzelfde moment, verscheen ook de Engelstalige versie van dit liedje in de hitparade. Bernie Paul met Oh No No. Maar volgens de hitboeken was deze man het eerst. In de zomer van 1982. Sacha Distel en Ma Famme. Classics at work, tips made. Dinsdag 4 augustus, vandaag goedemorgen. Buiten het trouwfeest van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij trouwde op een 4 augustus met zijn Constance en de geboorte van mijn jongste zoon, 22 jaar geleden, zal het vandaag niet zo'n bijzondere dag zijn. Maar toch, heel fijn dat je meeluistert. Dit zijn de classics op de werkvloer bij Radio Demerstad. En dit is Gunter Neefs.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Een disco classic uit de zomer van 1986. Don't you want my love? Je wordt er vrolijk van. Op dinsdagvoormiddag, Radio Demer staat op de werkvloer. Fijn dat je erbij bent. Nicole, hoorde je. Ja, en dan kom je binnen en dan kan je het eerstvolgende kwartier gewoon blijven meezingen, want je kent de liedjes van Roxy Music. Je kent de Scorpions met Send Me an Angel. En zometeen Mr. Mister.
1: Classics at work.
0: Volgende vrijdag, eigenlijk het hele weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, dan organiseren de Truckers for Life in Bekkenvoort hun jaarlijkse truckshow. En dat is uitkijken naar die lange kolonne van trucks. En dat zie je op zaterdag namiddag vanaf 2:00. Dan is er de rondrit voor mensen met een beperking door het Hageland. En ook op zondag namiddag is dat zo. Vrijdagavond wordt eigenlijk al het hele truckweekend ingezet met DJ Fornax. En dan bij aankomst zaterdag namiddag, als het heel die kolonne terug op het terrein komt, dan zal Megamindy zorgen voor het ontvangst. En 's avonds is er nog een optreden van Kenny de Jong. Zondagochtend om 8:00 wordt er spek met eieren geserveerd. Om 11:30 gaat de barbecue open. En dan zondagnamiddag om 2:00 deel 2 van die kolonne die rondrit door het Hageland. 's avonds staan Samson en Marie op het podium om 8:30. En daarna ook nog onder meer Christophe en Louis Flion. Het komende weekend dus, de Truckers for Life, truckshow weekend in Bekkenvoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Door de voorspelde hitte past EcoWerf deze week de uren van de afvalophaling aan in het werkingsgebied. De ronde startte al vanaf 6 uur 's ochtends in plaats van 7 uur. Sinds juli evalueert EcoWerf wekelijks de weersvoorspellingen om medewerkers beter te beschermen tegen te hoge temperaturen. Omdat er voor deze week weer maxima van 28 graden en meer worden voorspeld, is beslist de ophaling vroeger te laten beginnen. Bewoners wordt dan ook gevraagd hun afval de avond voordien na 20 uur of de dag van de ophaling voor 6 uur buiten te zetten, zodat de ophalers zonder vertraging kunnen werken. De recyclageparken blijven voorlopig volgens de normale openingsuren werken, aldus EcoWerf. Beringen zet 8 mobiele camera's in om sluikstorters sneller te betrappen. Dat is nodig, want in de eerste helft van dit jaar werden al 122 gevallen van sluikstort en zwerfvuil vastgesteld, tegenover 168 in 2025. Er werd dankzij een camera al een man betrapt die 2 kubieke meter groenafval dumpte. Op sluikstorten staan geldboetes tot €350, die later dit jaar kunnen oplopen tot €500 in Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt ook deel en België pleit er onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
5: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons een druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
4: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
6: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
4: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen, 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond, hoeveel is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien. Maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Het blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag iets koeler bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Na de familieveten en na het splitsen van de groep DeBarge kwam hij naar buiten met een zomerhitje. In 1986 was dat. L. DeBarge en Who's Johnny? Goedemorgen, dinsdag 4 augustus vandaag. Dankjewel aan Chris en de nieuwsredactie om ons bij te praten. Ja, je hoorde het, hè? Sint-Truiden, Heers en Tongeren Borgloon, die gaan afspraken maken met elkaar om de beperking van de tonnage van 3,5 ton bij het zwaar verkeer bij de vrachtwagens, om dat verkeer uit de dorpskernen te weren. En dat lijkt mij een hele goede afspraak te zijn die ten goede komt van de verkeersveiligheid.
1: De werkvloer.
0: Vandaag 4 augustus, 22 jaar geleden, stond ik ergens op een materniteit, op een kraamafdeling te wachten. En in die 22 jaar is hij geworden wat hij nu is en eigenlijk wou zijn. En daar kan je als papa alleen maar trots op zijn, hè? Christophe, van harte gefeliciteerd met je verjaardag vandaag.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Joel, and this is my life. De zomerhit bij Radio Demerstad op dinsdag voormiddag. En ook deze week gaat het dus warm worden. Pas tegen het einde van de week zal het wat afkoelen. Maar toch, de gemeente Herent heeft haar kerken opengezet voor mensen die verkoeling zoeken. Tijdens deze warme dagen kan je niet alleen terecht in de Onze Lieve Vrouwenkerk van Herent, maar ook in de kerken van Winkselen en Bukken. En zo krijgt het kerkgebouw toch weer een nieuwe invulling in de zomer van 2026. Dit is die zomerhit uit 1980 van Pussycat. De Win La Bamba.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio.
2: En dat hoor je. De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Met die leuke classics in de wagen, thuis, op de werkvloer en met die grote hits uit de popgeschiedenis. Ja, het is een aangename dinsdag voormiddag. Je luistert Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant met muziek van meer dan 55 jaar geleden.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Begin augustus, het gaat goed vooruit met de voorbereidingen voor Pukkelpop, het festival in Kiewit in Hasselt op het einde van deze maand. En zoals elk jaar is er ook een Pukkelpop downtown. Dat is dit jaar 15 augustus en dat zal doorgaan op het Kolonel Dussaarplein met veel live muziek, met DJ-sets en ik zie bijvoorbeeld Merel op de affiche staan. Pukkelpop downtown, 15 augustus, vanaf 3 uur in de namiddag. En dat is volledig gratis.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Van

Power 3 in Motion, nou hit van Johnny Tillotson uit 1960. En dan nog die van Barry Manilow en de Nolans. Ja, dat is genieten op de werkvloer. I'm in the mood for dancing. En dat op een dinsdag voormiddag.

Heerlijk, nog een streepje filmmuziek voor 11 uur. De kerken die worden dus opengezet om mensen op te vangen die het te warm hebben deze dagen. Sint-Truiden, Heers en Tongeren, Borgloon hebben afspraken gemaakt. Ze willen het zware verkeer uit de dorpskernen weren. En Hasselt begint stilaan af te tellen naar Pukkelpop Downtown. Dat is op 15 augustus met onder meer Merel vanaf 3 uur op het Kolonel Dussaarplein. En vanaf 11 uur bij Radio Demerstad het aperitiefje met Kurt Bouwens. Kurt staat naast mij en mag er zo meteen aan beginnen. Hele fijne

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het zwemgedeelte van provinciedomein Halve Maan in Diest heeft de voorbije maand meer dan 36.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 6.000 meer dan de maand ervoor. Het succes is niet ver te zoeken. Door het stralende zomerweer gingen veel mensen op zoek naar verkoeling. En ook tijdens de maand augustus verwacht de provincie veel volk. Wie wil gaan zwemmen in de Halve Maan moet op voorhand altijd online wel zijn ticket reserveren. De gemeente Nieuwerkerke start vanaf nu met aanpassingen aan de veelbesproken verkeerssluis in de Begijnenbosstraat. Die kwam de voorbije maanden meermaals in opspraak omdat ze te smal is met ongevallen en gevaarlijke situaties. Ze geraakte eerder zelfs een ambulance met een hartpatiënt duidelijk in de problemen brengend. Buurbewoners klagen al langer over de onveilige situatie en ze zijn opgelucht dat de gemeente Nieuwerkerke nu ingrijpt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34, dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
5: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
4: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want dat wordt opnieuw een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 1,99 euro per liter. En ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro. Ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.

Alle dagen zijn Happy Days natuurlijk hier bij Radio Demostad. Happy Days, bezongen door die van Forecast aan het begin van deze dinsdagse aflevering van het programma Aperitief. Vandaag dinsdag 4 augustus. Fijn dat u allemaal kiest voor ons. En gelijk hebt u Do You Wanna Dance? Tuurlijk willen we dat, met Cliff Richard.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzwtruckersforlifebekkevoort.be.

Enkele jaren geleden ging het licht uit, letterlijk en figuurlijk, in New York City, de fameuze blackout. En de trams die konden dat in de jaren 70 al een heel klein beetje voorspellen. Vandaar deze, The Light Went Out in New York City. Kim Wilde daarvan nog met You Came. En wij komen en wij overwinnen tot een uur of 12. De muziek die jij wil bij Radio Demerstad, de classics die jij wil. Onder meer dit hier, Simon & Garfunkel en The Boxer.

ben inderdaad de geweldige voorstander van David Byrne. En dan ben ik uiteraard ook voorstander van de Talking Heads. Want die David Byrne was jarenlang de leadzanger van dat groepje. Je hoort dus nog eens met Road to Nowhere hier bij Radio Demerstad. Tot en met zondag 16 augustus is er Hoeleden Kermis. En daar is onder meer de kinderhappening. Dat vindt allemaal plaats op zaterdag. Zondag dan wordt een mosseldag, waarvoor je je wel moet inschrijven. En de rest van het programma vind je in de weekend- en weekkalender onder van 7 augustus. Voetbal is er ook. Er is de beker van Brabant. Zondag 9 augustus om 4 uur in de middag zijn er onder meer de wedstrijden Aarschot tegen Goetsenhoven, Deurne tegen Atlas Linter, Kortenaken tegen Halle, Tielt Wingen Waanrode en tot slot in het kader van de beker van Brabant is er geen bets die het opneemt tegen Sparta Schaffen. Radio Demerstad vandaag op dinsdag. Als je aan het aperitief zit, geniet ervan en blijf meeluisteren naar de classics. Dani Klein en Baja Condio strakjes met Ai Ai Ai Ai Puerto Rico. Nou dit hier, de Grand Funk Railroad. And it's a some kind of wonderful.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vannacht temperaturen tot 33 graden. Morgen dan en donderdag krijgen we ook zonnige perioden, maar soms ook wolken met kans op enkele lokale buien. Woensdag, dat is morgen, schommelen de maxima in het binnenland tussen 25 en 30 graden. Dit is Radio Demerstad met de beste classics, de zomerclassics. Onder meer dit van Ramses Shaffi. Sun

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot.

de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Geboren in 1943 in New York City. Dat was Carly Simon nog eens met Coming Around Again. Behalve veel hits heeft ze ook heel veel huwelijken gescoord. Onder meer met Warren Beatty was dat. Met Chris Christopherson. Met Cat Stevens. De man die je onder meer nog kent van The Year of the Cat. Maar ook met Mick Jagger. Die Carly Simon die weet duidelijk van wanten. Straks om 12 uur de rest van de collega's hier bij Radio Nemerstad. En morgen om 11 uur doen wij het opnieuw. Kenny Rogers komt er nog aan, dit keer niet in duet met Dolly Parton. We kozen voor een duet met Sheena Easton. We've Got Tonight. En beginnen met dit Gimme Gimme Gimme van ABBA. Tot morgen!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen. Vertelt journalist Klaas Danning.
4: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
3: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinne.
5: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
3: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
6: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
3: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen al verwoest. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: frisse noot om de dinsdagaflevering van de middag te beginnen. Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. Kurt Batens heeft net het afgelopen uur zijn liefde weer aan de radio verklaard en die komt dat morgen weer doen tussen 11 en 12. Dat heeft hij ons net beloofd. Goedemiddag overigens en welkom.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: En als je een radioprogramma begint met een vraag, dan gaat dat onmiddellijk de aandacht van de luisteraar trekken. Dat is een van de vuistregels in het radio maken. We gaan dat eens proberen. Dit is Ann Christie. Waarom?
2: Ik

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Marcel. Nu is uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
9: Radio Demerstad.
10: Radio.
11: Tijdloos.
12: En verfrissend.

is de mannen die heel lang hun masker aanhielden en het helemaal op het einde van hun carrière af hebben gedaan. Het was geen zicht, wij hadden ze liever met een masker op. Kiss and I Was Made for Loving You. Voetbal, daarover hadden we het gisteren ook al. Wel, er zijn nog altijd oefenwedstrijden aan de gang. Zo is er volgende zaterdag 8 augustus om 19 uur Sporting Hasselt Belicia Bilze. En zondag 9 augustus om 18 uur Tessport de Senderlo tegen SK Lierse. En dit is Man at Work.

Many Men, terug naar de jaren 60, helemaal op het eind, 69, met de Big Bambo. Hebt u een beetje meegezongen? Dat is leuk, hè? Elke morgen trouwens kan u dat ook doen, van 7 tot 9, bij Rudy van Vlaanderen, want hij maakt dan telkens weer een speciaal stuk muziek, waar altijd leuk op meegezongen kan worden. Elke ochtend dus Rudy van 7 tot 9 bij Demerstad. Wij zijn er nog tot 2 uur vanmiddag bij, met onder andere Boyzone.

Heerlijk radionummer deze van Susan Fassbender en de Twilight Café. Vrijdag aanstaande tussen 20.30 en 23 uur zingt en danst Aarschot op het Kerkplein. Je kunt de stembanden er al opwarmen vanaf 18 uur en dat kan allemaal gratis. En voor zij die op de radio willen meezingen, niet te ver weglopen, want bij de volgende kan het al. Dit

Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VCD.

0: voor iedereen. Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

Lang bij de Commodores gezongen en dan voor eigen rekening begonnen. En ook dat was een gigantisch succes. Lionel Richie en Cela. Ook dat is telkens beter een leuk nummer om op de radio te brengen. Zondag aanstaande 9 augustus om 14 uur verkent een wandeling aan Huize Hageland in Tiel, de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langs de Oude Leuvense Baan aldaar. De Vlooibergtrap is de grote blikvanger van deze wandeling. De wandeling is gratis om mee te stappen daar in Tieltwing volgende zondag. Terug naar de muziek, want dit is William Pitt, net als Lionel Richie uit 1987.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daniel.
4: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen, is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
3: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
5: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
3: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
6: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken, dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
3: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En trieste wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
7: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel en daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
3: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.

0: Swing Out Sister en Surrender. De overgave van Swing Out Sister willen we op u overbrengen. Daar aan de andere kant van de radio. Een goedemiddag. Het tweede uur van de middag is daarmee in gang gezet.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Zodanig Narada Michael Walden met Divine Emotions. Maar eerst Bart Kaj.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
7: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Heerlijk toch, Down van Status Quo nog eens bij ons over de middag hier bij Demerstad. Leuk nummer, en elke keer als Status Quo voorbij komt, dan komen de haren op mijn armen recht. Dat hebben we al vaker verteld. Hè. Donderdag 6 augustus, overmorgen dus om 19:45, is er weer een oefenwedstrijd voor VC Bekkevoort. Ze ontvangen dan Ramsel.

Life Back to Reality. En wij denken dan elke keer weer terug aan onze jeugd en alle festiviteiten die we als tiener mochten meemaken. Een van die festiviteiten waren de maïsdoolhoven. Elke boer maakte destijds wel in een van zijn maïsvelden zo een maïsdoolhof. En tot en met 30 september kan je weer zo'n maïsdoolhof vinden aan den Egger in Scherpenheuvel. Dat is doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein en je kunt tevens het nieuwe fietsparcours door datzelfde doolhof uitproberen.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dua Lipa. Vanaf vrijdag aanstaande 7 en dat tot en met zondag 9 augustus organiseert Truckers for Life in Bekkevoort zijn jaarlijkse truckshow. Het ganse programma dat kan u vinden als u googelt Truckshow Bekkevoort of u gaat naar de site van Radio Demerstad en in onze kalender staat dag voor dag uitgelegd wat daar allemaal te beleven valt. Een pleiade aan artiesten komt daar voorbij. Boni Sinclair, die hebben wij vandaag ook mee met een nummer van Agnetha Felskeug. Tenminste, het is de Nederlandse vertaling. Sla je arm om me heen.

Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten

0: Steenweg 23 in Hale. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Marie en Myriam, om het op zijn Frans uit te spreken met de Franse R. L'oiseau et l'enfant, het voorlaatste nummer van deze dinsdagaflevering van de middag. Misschien nog meegeven dat er Beker van Limburg is volgende zaterdag 8 augustus om 18 uur Tessport B tegen Peer en om 20:30 Paul Tervant tegen Lindelhoeven. Zondag 9 augustus om 16 uur Lummevelm en Loksbergen Diepenbeek B. Zo komen we aan het eind, zoals ik zei, van dit programma. Hold on, I'm coming. Erg toepasselijk, want morgen om 12 uur zijn we er terug. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De start van een nieuwe schooljaar brengt voor veel gezinnen veel kosten mee. Om kwetsbare gezinnen deze zomer een financieel duwtje in de rug te geven, lanceert Uitpas de Merode een bijzondere solidariteitsactie. Uitpashouders kunnen hun gespaarde punten inruilen om lunchboxen te vullen met gezonde snacks voor kinderen die het hard nodig hebben. De actie is een initiatief van Uitpas de Merode en wordt financieel meegedragen door Scherpenheuvel-Zichem, Herselt, Hulshout, Westerlo en Te Sanderlo-Ham. De verdeling van de lunchboxen gebeurt via sociale partners, zoals voedselbanken, Foodsavers, Huis van het Kind en andere lokale partners die dagelijks in contact staan met kwetsbare gezinnen, zodat we weten dat het daar terecht komt waar het nodig is. Na 1,5 jaar renovatiewerken opent het gemeentehuis van Zonhoven op maandag 14 september opnieuw de deuren. Vanaf dan kunnen inwoners opnieuw op het vertrouwde adres aan het Kerkplein in Zonhoven terecht voor alle gemeentelijke dienstverlening, van burgerzaken tot sociale dienstverlening.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Balwaze stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Balwaze bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI, David de Henao.
5: Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
4: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Duran Duran met een single die werd uitgebracht in 1982. En wil je ook weten op welke datum? Wel, dat was op 9 augustus, dus bijna dag op dag, 44 jaar geleden. Dat was Save a Prayer, net na 2 uur hier bij Demerstad en ook net na de middag met Patrick van Laar. Patrick, bedankt en tot morgen. Siesta. En nu, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, zit ik de komende 2 uur in je radio. En kijk, we krijgen ook het gezelschap van deze Lynn Marlin. Ze komt eraan met Sitting Down Here. Goedemiddag.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

Bel of sms 0468-5168-91. Trick & Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.

0: Tina Turner en wie don't need een other hero. Dat is genoteerd.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: Wij zijn toe aan de feiten van de dag. Doen we altijd omstreeks deze tijd in de dagelijkse siesta hier bij Radio Demerstad. En we gaan terug naar 4 augustus 1990. Toen was er in België een extreme hittegolf. Toen ook al. Waarbij de temperaturen in Kleine Brogel stegen tot maar liefst 37,4 graden. In Nederland valt er op 4 augustus 2009 de eerste dode als gevolg van de Mexicaanse griep. Het gaat om een jongen van 17 die wel al ernstig ziek was toen hij de griep kreeg. En nog in Nederland wordt op 4 augustus 1944 na te zijn verraden Anne Frank opgepakt. Ze was ondergedoken in Amsterdam. En op 4 augustus 1970 verbetert Mark Spitz bij de Olympische kwalificatiewedstrijden in Chicago tot twee keer toe zijn eigen wereldrecord op de 100 meter vlinderslag. De Amerikaan zwemt in series een tijd van 54 seconden en 72 honderdste. In de finale werd dat 54 seconden en 56 honderdste. En nu de real thing. You to me are everything.

beetje herkenbaar, hè? Er zijn zoveel mensen die niet helemaal onopgemerkt blijven, maar toch niet echt in de belangstelling staan en ook niet het kroontje krijgen wat ze verdienen. King without the crown, dat was ABC. En dan nu eens kijken wat het weer gaat doen. Het weerbericht. U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, het is weer bijzonder warm buiten. Het kan 34 graden worden. Er is ook kans op een bui of een onweer, vooral later op de dag. Ook morgen veel bewolking, later op de dag meer opklaringen bij 27 graden. Donderdag en vrijdag wordt het minder warm bij 24 graden. Daarna stijgt de temperatuur weer, zaterdag en zondag zo'n 27 graden. En al die dagen is er weinig kans op neerslag. Ha!

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, kijk, bij temperaturen die voorspeld zijn voor vandaag, en we zitten er al bijna aan 34 graden, zal ik dat toch een beetje anders omschrijven. Je hoorde Cool and the Gang met Fresh. En dan gaan we eens kijken wat er in de buurt zoal wordt georganiseerd de komende dagen. Aanstaande zondag dan organiseren Begijnendijk, Herselt en Tremelo de Fietseling met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven kan in Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Vertrekken kan vanaf 8 uur, maar als je mee de fiets op wilt voor een van de culinaire routes, dan kan je vertrekken vanaf 10 uur. En aanstaande zondag vindt op Campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. Dat is zondag van 9 tot 3. En afgelopen zondag was Wiltura jarig. Hij is 86 geworden. Je hoort hem hier nog eens met To Be or Not To Be Disco.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Chairman of the Board, give me just a little more time. Ik heb het niet hoeven na te vragen hier bij Demerstad. Het is al eerder goedgekeurd. Ik krijg er zometeen een uurtje de tijd voor het tweede gedeelte van Siesta op deze dinsdag. Zometeen een update van het nieuws om 3 uur. Maar straks nog Bob Marley met One Love. Na deze van Elvis Presley. En het gaat warm worden. Burning Love.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bijna de volledige Metselstraat in Vissenaken krijgt een nieuwe laag asfalt deze week. Het wegdek zat vol putten en dat is niet veilig voor kinderen die de route gebruiken om naar school in de buurt te fietsen. De Metselstraat in Vissenaken wordt deze week dus afgesloten. Het verkeer volgt een omweg via de Diestensteenweg. De werken gebeuren in afwachting van een volledige heraanleg van de straat. En dat gebeurt eind van deze legislatuur. Ook in de Kumtichstraat komen er eind augustus werken aan. Het voetpad wordt daar breder gemaakt, zodat het zebrapad beter zichtbaar wordt en de schoolkinderen veiliger kunnen oversteken. De helft van de aangevraagde trajectcontroles door de gemeentebesturen voor gewestwegen in Limburg wordt afgewezen. Het agentschap Wegen en Verkeer kijkt naar de ernst van de ongevallen en of er structureel te hard gereden wordt. Vaak krijgen de gemeentebesturen dan een niet, terwijl ze de situatie goed kennen en juist dodelijke verkeersslachtoffers op vraag van de buurtbewoners willen voorkomen. Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, weerlegt de kritiek dat het om een verdienmodel gaat. Kort na de installatie loopt het aantal boetes al snel terug, met 35% tot 50% klinkt het.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun vier kinderen die hem vond. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
5: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
4: Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten, omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.

0: De Rolling Stones en Start Me Up, dat hebben we gedaan. Het plaatje is ondertussen al voorbij. En wij zijn ook opgestart met het tweede gedeelte van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. Over een half uurtje houden we koffiepauze en we draaien nu de Bee Gees. You Should Be Dancing.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zet je

VND Inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: een tijd nodig, wordt dan wel eens verteld. Het zal hier waarschijnlijk niet anders geweest zijn. I can't get used to losing you, dat was The Beat. En daarvoor Nothing Rhymed, een nummer van Gilbert O'Sullivan.
1: Amai, amai.

Bij Singapore Airlines, daar was er een paar dagen geleden een probleem met een vliegtuig. Er was een monteur die had een technisch probleem geconstateerd. En die had er niet beter op gevonden dan het computersysteem van het vliegtuig terug op te starten. Omdat hij dat wel echt nodig had. Maar daardoor had het vliegtuig 17 minuten vertraging. En zijn bazen hebben de man daarom ontslagen. Omdat hij niet de juiste procedures had gevolgd. En ze hadden dus besloten om hem te ontslaan. Maar daar liet de man het niet bij zitten. Hij vond namelijk dat hij veilig had gehandeld. En besloot daarom om de zaak voor de rechtbank te trekken. En de rechter die heeft hem nu gelijk gegeven. En hij krijgt een schadevergoeding van maar liefst €24.000. En nu uit 1983, deze Hope of Deliverance. Dit is Paul McCartney.

Dat was de George Baker Selection. Ja, een paar hele grote hits gescoord destijds. Hè. Dit kwam uit 1969, The Little Greenback. En daarvoor Duitsstalig platenwerk van Christian Anders met Geh nicht vorbei. En dan is het nu tijd geworden voor de lang verwachte koffiepauze. Daar zijn we helemaal aan toe. Ik zou zeggen, sluit aan en laat het maar.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kiss. Dat was Prince met Kiss. We kijken eens vooruit naar aanstaande donderdag. Dan herdenkt het gemeentebestuur van Glabbeek de crash van een Britse bommenwerper in Zuurbemde met een bloemenhulde en de inhuldiging van een herdenkingsbord met QR-code. Donderdagmiddag om 1 uur. En zaterdag verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een gratis bijaardconcert om 3 uur. Hij brengt er van alle muziek, van het Friese volkslied tot Vlaamse slagers. Zaterdag dus om 3 uur.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal.

Rio de Janeiro, wat klinkt het nog? Altijd leuk na al die jaren was een nummer uit 1981 met Maywood. En daarvoor Dave Stewart met What Becomes of the Brokenhearted. Ik ga het mij niet afvragen, ik ga afronden wat deze siesta betreft. Fijn dat u erbij was allemaal. En Gunter Schepers, die zit weer helemaal klaar met zijn nieuwe spits. Blijf dus bij Demerstad. Heel graag, tot morgen. Hi.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Door de voorspelde hitte past Ecowerf deze week de uren van de afvalophaling aan in het werkingsgebied. De ronde startte al vanaf 6 uur 's ochtends in plaats van 7 uur. Sinds juli evalueert Ecowerf wekelijks de weersvoorspellingen om medewerkers beter te beschermen tegen te hoge temperaturen. Omdat er voor deze week weer maximaal van 28 graden en meer worden voorspeld, is beslist de ophaling vroeger te laten beginnen. Bewoners wordt dan ook gevraagd hun afval de avond voordien na 20 uur of de dag van de ophaling voor 6 uur buiten te zetten, zodat de ophalers zonder vertraging kunnen werken. De recyclageparken blijven voorlopig volgens de normale openingsuren werken, aldus Ecowerf. Beringen zet 8 mobiele camera's in om sluikstorters sneller te betrappen. Dat is nodig, want in de eerste helft van dit jaar werden al 122 gevallen van sluikstort en zwerfvuil vastgesteld, tegenover 168 in 2025. Er werd dankzij een camera al een man betrapt die 2 kubieke meter groenafval dumpte. Op sluikstorten staan gasboetes tot €350, die later dit jaar kunnen oplopen tot €500 in Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf veel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
5: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
4: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
6: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
4: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.

0: Vandaag te lezen in de krant, het is een feit, het wordt alsmaar warmer. Dat zal ook de komende jaren zo zijn. En ons lichaam dat gaat zich aanpassen. We gaan meer zweten en we gaan ook anders zweten. Meer zouten verliezen bijvoorbeeld. Voor sommige mensen is dat wel een probleem. En nog meer zweten.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag, ik ga er ook aan beginnen. Welkom bij ons bij Demerstad.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Voor

Stokpaal. De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.

Voor Christopher, de eclips morgenavond om 19:18. En op de volgende is het nog lang wachten. Snel zo'n brilletje kopen, want dat moet je toch wel echt hebben. En anders volgen op televisie, want het wordt ook live uitgezonden. En we vertellen er ook het een en ander over hier bij Radio Deverstad. Dat is een plechtige belofte. Nu mooie muziek van Frasgel. Dit is er nog een keer met Ella.

Dit waren de jaren 70. Glam rock van maat. We gaan in de richting van 4:30 in de jaren 70. Jaren 60 zelfs maakte Peter Koelewijn ook al muziek met zijn Rocket. Maar begin jaren 80 haalde hij dit nummer opnieuw boven in een live versie. Peter Koelewijn. Hey!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De baas, dat is zijn bijnaam. Of dat positief is, dat laten we voorlopig in het midden. Bruce Springsteen. Volgende zondag om 3:00, dan vindt in Kortenaken in het centrum aldaar een dorpelingenkoers plaats. Enkel inwoners van Groot-Kortenaken of leden van een wielerclub uit Kortenaken, die kunnen daaraan deelnemen. Maar je kan altijd gaan kijken en bijvoorbeeld een fris pintje gaan drinken, want het wordt mooi weer volgende zondag.
1: Piet,

0: Excel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Govaerts Groep.
7: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
9: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of

De enige echte disco-koningin Donna Summer, eind jaren 80 maakte ze een comeback. Onder meer met This Time I Know It's For Real. En ook dat nummer dat je net kon horen, dat was een minstens even grote hit. I Don't Wanna Get Hurt, dat is helemaal niet de bedoeling. Want Robbie Williams

maar als je die natuurbrand in Noord-Limburg al kort bij. Misschien gaan ze er wel over straks om 5 uur, want dan heb je weer een nieuwsupdate van ons te goed. Maar eerst duiken we nog eens die geweldige jaren 80 in. Met dit nummer is de band Talk Talk. En je hoort Life's What You Make It.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
4: Als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
3: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
5: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
3: En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
6: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
3: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ah, wel ja, waarom niet?
1: Met Gunther door de spits.
0: Dat moet toch een strak plan zijn. Gewoon komen dansen hier op de radio met onze geweldige muziek. De Kings daaruit dansen kan met Amanda Lear. Die komt straks optreden. Caroline Lebbe. En gaan we ook draaien. Caroline, het is afgehaald. C'est le white. Maar eerst, dit nummer uit het midden van de jaren 70. Dit zijn de 3 Degrees.

0: naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Het is toch ook echt die disco-sound eind jaren 70, wat wil je? Amanda Lear, dat moet in 1979, 78 geweest zijn. Follow me, geweldig om nog een keer terug te horen. Blijf ons maar volgen, dan kan je genieten van de muziek van onder meer dit meisje. Het is Shania Twain.

Geweldige muziek, Mr. James Brown, de Vlaamse feestdag die hebben we gehad. De 11e juli, onze nationale feestdag hebben we gehad, de 21e. Maar toch, Rema, dat is een Vlaming in hart en nieren. Laat dat duidelijk zijn, die hoort het vooral in dit nummer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dan Hart met de Instant Replay. Een echte klassieker die we met heel veel plezier gedraaid hebben hier bij Radio Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Dit zijn Pet Shop Boys. Oh,

0: gasten van Queen, gewoon hier op de radio. Zondag om 14:00, dat is goed om te weten. Dan vertrekt er een wandeling van aan Huizen Hageland in Tielt. En die verkent de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan al daar. En de Vlooibergtrap, dat is de blikvanger. Ik ben hem nog nooit live gaan bekijken. Misschien eens meegaan. Nu zondag om 14:00. En de deelname die is volledig gratis. Als je alles wil nalezen, dat kan in de Weekend en Weekkalender op radiodemerstad.be.
1: Pegata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Dat is gewoon liegen aan mij, zegt Dr. Hook. Sharing the night together, dat is een zeer goed idee, beste man. We blijven hangen in de jaren 70 nu met een plaat van de Stampeders.
1: Hallo!
2: Wow. Yeah. Is dat you?
1: Who is it?
2: Oh, Cornelis!

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Jazeker, Hitte Rojack. Dit was de spits voor vandaag. Straks om 6 uur hoor je hier het nieuws, een verse update en het weerbericht uiteraard. En vervolgens is Willem de Groot aan de beurt. Heel veel plezier bij Willem. Becky Bell, die mag hier afronden. Stepping out tonight. Graag tot morgen. I'm stepping out.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Florence Angelici van de overheidsdienst Financiën.
4: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet nog gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtige en daarom waren automatisch brieven klaar om een betaling te vragen.
3: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is een brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich wel snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden, maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
5: Als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
3: In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
6: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
3: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maximaal tot 27 graden dan. De dagen daarna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.

0: de samenwerking met Nile Rodgers van Chic. Dat was hij met China Girl, opvolgertje van de nummer 1 hit Let's Dance. En zo begonnen we aan een nieuwe show. Het is dinsdagavond 4 augustus 2026. Welkom bij Radio Demerstad en dank je Gunther voor de spits. Wij zijn samen tot 8 uur.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of...

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

0: Was een ode aan jazzlegende Duke Ellington, opgenomen door Stevie Wonder in de jaren 70. Dat was Sir Duke. En ja, ze zijn keihard aan het werken op dit ogenblik. Hè, want volgend weekend is het weer zover. Sportpark De Heide Bekkevoort voor de truckshow. En die is er ook dit jaar. We gaan eens horen bij de voorzitter van Truckers for Life Bekkevoort. Dat is Pieter van Doren. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is weer zover. Hè? Gaan jullie er klaar voor zijn dit weekend?
1: Nou, klaar nog niet helemaal, maar dat hoeft ook niet. Hè. We zijn volop aan het opbouwen. En, ja, het is alleen, we zitten een klein beetje met die droogte. Hè. We kunnen we niet veranderen. Vanavond heeft het een klein beetje geregend. Maar het is eigenlijk niet voldoende om het terrein... het is klaar, alles is door, hè.
0: Dus
1: heel voorzichtig zullen moeten zijn. En
0: inderdaad.
1: We hebben nou een paar plaatsen voorzien waar de mensen dan toch kunnen roken. Daar zetten we een paar extra brandblussers bij. Daar zetten we wat bakken erbij in voor dat ze de peuken. En dus dan hopen we dat ze op de rest van het terrein niet te veel zullen roken. Want
0: met die droogte...
1: Wij kunnen toch niet als politieagent heel de dag rondlopen, hè?
0: Nee, dat is inderdaad wel zo. De brandweer die gaat wel continu ter plekke zijn, geloof ik, hè?
1: Ja, de brandweer zijn permanent ter plaatse. Dus is van de ene kant een geruststelling. Ik hoop niet dat het nodig is, hè?
0: Nee, hopelijk niet uiteraard, hè. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere maatregelen die genomen worden, hè? Wat is dat zoal?
1: De vrachtwagens die waar de motoren van draaien tijdens het de licht- en geluidsshow, die moeten bemand blijven. Dan moet de chauffeur de vrachtwagen eigenlijk niet verlaten.
0: Nee.
1: Dus gewoon als er iets gebeurt, dat ze ook snel in kunnen grijpen. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad ook het geval. Barbecuen en zo, is dat mogelijk?
1: Nee. Daar moeten we ook heel goed over waken dat er geen open vuren zijn en dat er... dat kan gewoon dit jaar helemaal niet. Er is voldoende catering aanwezig, dus mensen hoeven niks mee te brengen. Wij zullen wel zorgen dat de buikjes toch gevuld raken.
0: Oh ja, dus het eetfestijn dat wordt niet afgelast, dus dat kan gewoon doorgaan.
1: Nee, dat zijn de professionele wagens. En die wagens die worden op vrijdagavond, hebben wij een rondgang. Dan wordt alles gekeurd. De slangen van de gasttoevoer en alles wordt gekeurd.
0: Ja.
1: Dat is trouwens op elk evenement. Wat dat betreft is alles in orde.
0: Oké, dus laten we hopen dat alles gewoon kan doorgaan. En dan de inhoud zelf. Dus het begint vrijdagavond met de DJ. En dan zaterdag. Dat is ook traditioneel voor jullie. Hè? De rondrit met de minder valide is ook belangrijk. Hè?
1: Ja, tot nu toe hebben we een 200-tal minder valide die met ons een rondrit willen doen door het Hageland.
0: Oké.
1: Okay. En daar genieten wij zelf ook ieder jaar van. Hè? Als we zien hoe die mensen daarvan kunnen genieten om in die vrachtwagen te zitten, er zijn een aantal minder valide die daar een heel jaar naar uitkijken. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Oké, dus dat gebeurt ook al. Zondag is dan de grote rondrit door het Hageland. Maar daar kunnen niet alle truckers aan meedoen, hè?
1: Nee, wij hebben in samenwerking met de politie hebben we dan gezegd dat er maximaal 300 camions mee mogen rijden. Ook omdat anders... de wachttijden op bepaalde punten te lang worden om dichtgezet worden. Die kolonnen moet natuurlijk wel op elkaar aansluiten.
0: Ja, het moet beheersbaar blijven natuurlijk. Ja. Hè. En het was weer een bijzonder groot succes, hè, want de inschrijvingen die waren op korte tijd volzet.
1: Ja, in minder dan 2 uur hadden we weer 650 inschrijvingen. Dus ik denk dat dat een nieuw record is.
0: Voilà, kijk eens aan. Dus jullie kunnen er eigenlijk niet mee ophouden, hè, Pieter?
1: Nee, maar ik weet niet of dat nodig is dat we ermee ophouden. Dan moeten we...
0: Oké.
1: Ik zeg daar niks meer over, want...
0: Nee. Want dat heeft inderdaad voor de nodige onrust gezorgd vorig jaar. Hè. Maar goed, er is nu in ieder geval weer een truckshow. Laat ons hopen dat het allemaal organisatorisch goed kan verlopen. Ik wens je alvast alle succes toe. En dan kan er ook weer heel wat centjes naar de goede doelen stromen. Want dat is toch de inzet van deze truckshow. Hè.
1: Ja, dat is mede ook de inzet. Ja. Wij genieten zelf ook van die mensen niet meer nog lieden die met die vrachtwagens mee kunnen rijden. En het tweede is dan toch een aantal minder bedeelden en een aantal verenigingen die de centjes goed kunnen gebruiken om die een hart onder de riem te steken.
0: Oké, dat is heel fijn. Heel veel succes, Pieter, en dank je om even aan de lijn te komen.
1: Ja,
0: oké. Goeie avond, hè. Ja, oké. Dag, Pieter.
1: Jo, dank u, dag.
0: Dat was Pieter van Doren, voorzitter van Truckers for Life Bekkenvoort. Vanaf vrijdag dus, Sportpark De Heide, the place to be in Bekkenvoort voor de truckshow. En nu maken we plaats voor Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Lee Hazelwood overleed 4 augustus 2007.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit een van de meest succesvolle albums aller tijden. Dat is Rumours van Fleetwood Mac met de nummer 1 hit Go Your Own Way. En ook deze opvolger mocht er zijn, The Dreams, met de wonderlijke stem van Stevie Nicks. En vanavond beginnen de ROB-vertellingen, 4 dinsdagavonden op een rij. En vanavond is het de beurt aan Moshin Abbas. Die geeft een ROB-vertelling om 8 uur in het Stadspark van Aarschot. Mocht het toch beginnen druppelen, dan kan dat alsnog verplaatst worden naar het gasthuis. Je moet wel een stoeltje, een drankje en of een dekentje meebrengen. Dus Moshin Abbas vanavond in het Stadspark in Aarschot. Begin jaren 70 waren ze niet weg te denken, de Osmond-familie. En Donnie en Marie Osmond maakten dit prachtige duetje. I'm leaving it all up to you. I'm

0: Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Tijd van de doe maar het natuurlijk, hè? De mania, zo noemden we dat, de doe maar mania. De bom uit de 82. En vanavond schieten ze weer in actie. Voorrondes van de Champions League voetbal. En gaat Union Sint-Gilles de groepsfase halen. Dan moeten ze nog wel twee confrontaties overwinnen. En de eerste daarvan die staat vandaag en volgende week geprogrammeerd tegen het Noorse Bodo Glimt. De thuiswedstrijd wordt niet in het eigen stadion gespeeld, want dat voldoet niet aan de normen van de UEFA, maar wel in Oostende dit keer. Jawel, ze moeten er dus een beetje ver voor rijden. Zeker de supporters moeten er wat voor over hebben. Dus Bodo Glimt, de tegenstander van Union, in de heenmatch vanavond om 8:00 beginnen ze eraan. Dat is over een goed uurtje. En er zijn ook in onze regio heel wat wedstrijden. Beker van Limburg, morgenavond 19:30. Herk FC A tegen Mechelen Bovelingen en Herk FC B tegen Velm B. En de beker van Vlaanderen, om 19:00 morgen. Rotselaar Averbode testelt Okselaar. Betekom tegen Linde en Tessport Tessenderlo ontvangt Achel. En dit is Michael Jackson. MUZIEK

Ja, ze hielden duidelijk van Jennifer Eccles. Maar of die liefde wederzijds was, dat weet ik niet. Dat waren de Hollies. Zometeen het nieuws van 7. En tot die tijd nog een rustige Michael Hutchins en In Excess. Hier is Never Tear Us Apart. Graag tot zo.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De subsidies voor erkende jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen in Bekkevoort stijgen met 20%. In totaal komt er meer dan 10.000 euro extra bij aan subsidies. Bekkevoort wil de vele vrijwilligers zo bedanken voor hun dagelijkse inzet. Met deze extra middelen kunnen verenigingen hun werking verder uitbouwen, activiteiten organiseren en nieuwe initiatieven opzetten. De verdeelsleutel van de subsidies blijft wat die is. Iedereen krijgt dus hetzelfde percentage van de totale pot, zoals het nu het geval was. Maar er komt dus voor iedereen 20% bij. De stad Halen brengt vanaf nu de luchtkwaliteit in kaart. Dat doen ze met behulp van sensoren en zo wordt er gemeten in welke mate de lucht verontreinigd is. De luchtkwaliteit wordt onder meer in Halen gemeten in de Dorpsstraat, Hees en de Sportlaan. Zo kan de stad de verschillen vergelijken tussen een schoolomgeving, een natuurgebied en het centrum. Op basis van de verzamelde data kan men dan gerichte acties uitwerken om de leefkwaliteit van de inwoners verder te verbeteren, aldus Annick Lemmes, schepen van Milieu en Duurzaamheid in Halen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun btw nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Boekhoudster Caroline Meijs.
5: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg. En heel, heel, heel frustrerend.
4: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen, joort de premier.
6: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
4: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider. En de Italiaanse renner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Sexy Rock'n'Roll van Robert Palmer. Het was een tweede hit op rij na de Best of Both Worlds. En zo begonnen we aan de deel 2 van de show van deze dinsdag 4 augustus 2026. Hier bij Radio Demerstad. Ik blijf nog een uurtje en hopelijk jullie ook.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
0: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Madonna in haar beginperiode, a material girl in a material world. En afgelopen weekend was ze nog in Europa, meer bepaald in Amsterdam in Nederland. Daar dook ze op tijdens de Pride in Amsterdam samen met de Australische Kylie Minogue. Madonna en Miss Minogue in Amsterdam afgelopen weekend. En de koersliefhebbers die kunnen terecht in Halen overmorgen de donderdag ter gelegenheid van de kermis. Slotdag van de kermis trouwens. En dan staat het de wielrennen centraal met 3 wedstrijden. Om 11:00 de nieuwelingen, om 14:00 de vrouwen en om 17:00 de elite zonder contract. En 's avonds wordt de kermis afgerond met een optreden van Belpop. Leuk wordt dat in Halen aanstaande donderdag. En nu tijd voor een juffrouw, ja, dat was een huisvrouwtje in 1975, die plots op nummer 1 stond in de hitparade. Dat was deze, Dewey Dizer en de 100 Years.

Ja, hij houdt wel van zoet, hè? Jermaine Jackson, dat was Sweetest, Sweetest. Ja, de Jacksons, ze zijn weer aardig vertegenwoordigd in de show. Want net voor zeven hadden we nog Michael, the King of Pop. Ik had het over de kermis in Halen, die loopt nog tot donderdag. En vrijdag dan begint er al een andere kermis, met name in Hoeleden. Met op de openingsdag verschillende DJ's. Er is een kinderhappening op zaterdag. En zondag is de mosseldag. Daarvoor moet je wel inschrijven. Volgende dinsdag is er een seniorenfeest, gevolgd door een optreden van Phil Kevin. Op donderdag, volgende week donderdag dus, dan kan je op wandel door het dorp. En vrijdag is er een optreden van Sam Goris, gevolgd door een DJ-set van zijn echtgenote Kelly Pfaff. En op zaterdag dan treden VC De Gies op. Zondag de 16e, dat is de laatste dag van Hoeleden Kermis, is er een tractortreffen met een korte ketenmarkt en heel wat springkastelen voor de kinderen. Het volledige programma vind je trouwens ook terug op de Facebookpagina van de Kermis van Hoeleden. Begint vrijdag en duurt 10 dagen, hè? Dat is zeker de moeite.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Wemerstad.

Ja, de gitaarklanken doen hun werk. Tom Petty en de Heartbreakers, 1989, Running Down a Dream. En wat hebben we nog in petto voor dit weekend? Zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een themawandeling. Nu zondag de 9e om 2 uur vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. En die laat je kennismaken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad. Deelname aan de themawandeling €5. En nu een nummer van The Four Tops, gecoverd door Carl Carlton in het begin van de 80s. Baby, I need you.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Ja, wat zijn de bedoelingen? Is het echte liefde of een pleziertje? Is it love you're after? Dat was Rolls Royce. En de spelers van Union zijn er klaar voor om hun voorronde in de Champions League aan te vatten tegen het Noorse Bodo Glimt. In Oostende gebeurt dat over een paar minuten. We ronden hier af met As What, Don't Turn Around. Mag ik jullie

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen wordt de historische windmolen gerenoveerd. De Houten Molen, ook bekend als de Verloren Kostmolen of Molen van het Dorp, staat al sinds 1903 op zijn huidige locatie en is beschermd als monument. De molen werkt al meer dan 70 jaar niet meer, maar daar wil de stad Diest verandering in brengen. In een eerste fase, vanaf nu, worden er alleen maar werken uitgevoerd op het terrein van de molen zelf. De meest opvallende fase van het restauratieproces is in de week van 17 augustus. Dan verwijderen arbeiders de molenas met een hijskraan. Werken die alleen kunnen plaatsvinden bij droog weer en weinig windweer. Een exacte datum moet nog bepaald worden, maar omwonenden worden vooraf op de hoogte gebracht. Het uiteindelijke doel is om de windmolen te restaureren, zodat die opnieuw zou kunnen draaien. Er zijn de laatste week minder bezoekers naar het openluchtzwembad Kapermolen in Hasselt afgezakt, gemiddeld 1100 zwemmers per dag. Daarvoor lag het aantal op warme dagen tussen 1200 en 1300 bezoekers. De lichte daling heeft vermoedelijk te maken met het iets minder warme weer, maar het ligt ook aan de nieuwe regeling die de stad Hasselt heeft ingevoerd. Mensen die niet in Hasselt, Alke of Diepenbeek wonen, moeten namelijk een dag op voorhand online reserveren, anders kom je er niet in.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
5: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
4: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heysel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heysel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. En dan nog sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is ook meteen de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
4: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
3: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens ter plaatse.
4: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
3: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zou gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
5: Parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
3: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders zijn gestorven. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. In Guatemala geldt code rood voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum op X. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hier lava en enorme gas- en aspluimen. Zo'n 100 mensen in de buurt werden al geëvacueerd. Stel je voor, je wint een miljoen euro, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. Gelukkig kon ze het ticket wel terugvinden met de hulp van enkele vuilnismannen. Die hadden haar afval al opgehaald, maar na meer dan een dag ploeteren tussen het afval konden ze het ticket toch nog terugvinden. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

0: free.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis. Maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
4: Parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
3: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar, dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden, dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. En sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met de uitslag.
5: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijg, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
3: De terugmatch is voor volgende week. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
4: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
3: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen, op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met die uitslag.
4: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tekenen, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
3: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.